mama tenung omreten ta jicit na rarandar ul ma da al kondruen mareke ara india ngol mai oi oi ara ara kokoro tondre mala jicit na marka perwala